Je bent jong, wilt vooruit, met geweld. Je bent mooi en je droomt steeds van geld. Maar kind, je weet toch wel dat rijkdom snel vergaat.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: mei vieren we de jubileumeditie op de prachtige Goudsberg. Met live muziek van onder andere
1: The Boards People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

0: Jij luistert Radio 1224.
1: Het is boeiend, het is spannend, het is mooi, het is lelijk als het uitkomt. Maar meestal is het gewoon vreselijk, vreselijk goed.

0: is Radio 1224. Via de Middengolf op 1224 kHz.
1: Het zwarte schaap, het zwarte schaap, het zwarte schaap van de radio.
0: 1224.

0: of P4.
1: Ik weet echt werkelijk waar niet wat ik hoor.
0: Via de middengolf op 1224 kilohertz.
2: Weerbericht. Er is veel bewolking en in het zuiden, midden en oosten vallen regelmatig buien. Er staat een matige, in de kustprovincie soms vrij krachtige noordoostenwind. Vanmiddag neemt de regen langzaam af en in het noordwesten kan ook de zon zich even laten zien. De maxima schommelen vandaag tussen de 11 en 15 graden. Vanavond en vannacht neemt de kans op regen weer toe, vooral in het zuiden en zuidoosten. Het neerslaggebied breidt zich langzaam uit naar het midden van het land. In het noorden en noordwesten zijn er enkele opklaringen en het blijft daar overwegend droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 9. Morgen is het op veel plekken droog met stapelwolken en dan schijnt ook af en toe de zon, vooral in het noorden. Bij weinig wind wordt het morgen 12 tot 16 graden. Vrijdag wordt het iets warmer. Lokaal kan het kwik de 20 graden aantikken. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: station is now the ultimate power in the universe.
1: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middengolf. Radio 1224.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Dames en heren.
2: Jij luistert. 12-2-4.
3: Oh, hier zijn we weer.
2: Deze heer.

0: dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie heeft gisteren in Apeldoorn een eind gemaakt aan een demonstratie tegen een noodlocatie voor asielzoekers. Betogers gooiden met vuurwerk naar de agenten. Daarna heeft de politie de rotonde met demonstranten leeggeveegd in opdracht van de burgemeester. Apeldoorn wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een lege school. Daar was al vaker tegen gedemonstreerd. Het Nederlandse cruiseschip Hondius wordt door Spanje opgevangen op de Canarische eilanden. Op het schip zijn vermoedelijk 7 mensen besmet geraakt met een hantavirus. Het virus heeft aan 3 mensen het leven gekost, onder wie een Nederlands echtpaar. Een andere patiënt ligt in Zuid-Afrika in een ziekenhuis. Het schip ligt nu voor anker bij Kaapverdië en niemand mag van boord. De overige passagiers worden op de Canarische eilanden onderzocht en waar nodig behandeld. Daarna worden ze naar hun landen van herkomst overgebracht. De VS laat na tegenstrijdige berichten toch geen schepen door de straat van Hormuz loodsen. Dit zogeheten Project Freedom is gepauzeerd om een akkoord te bereiken met Iran. Sinds maandag helpen Amerikaanse marinevaartuigen commerciële schepen door de belangrijke zeestraat. De aankondiging van Trump om het loodsen te pauzeren komt na een dag vol tegenstrijdige berichten van Amerikaanse topambtenaren. Buitenlandse zakenminister Rubio zei gisteravond in het Witte Huis dat de operatie Epic Fury voorbij is. Maar hij trad verder niet in detail. Bij een schietpartij op een school in het noordwesten van Brazilië zijn 2 medewerkers gedood en 2 anderen gewond geraakt. Een 13-jarige jongen is de vermoedelijke dader en is opgepakt. Volgens een lokale krant zou hij het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Wat het motief was, wordt onderzocht. Als reactie op de aanval zijn alle staatsscholen in de Braziliaanse regio 3 dagen dicht. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lund.

0: jubileumeditie op de prachtige Goudsberg. Met live muziek van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band.
0: En meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Let's go!
3: Radio 1224.
2: Altijd piraten.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
2: Luister

0: Radio 1224.
1: Hij was een man genaamd Balthazar. Hij was een Samson zonder haar. Hij leefde in een kikkerland, ergens aan het Noordzeestrand.

0: jij luistert. 12-2-4.
1: Weerbericht. Er is veel bewolking en in het zuiden, midden en oosten vallen regelmatig buien. Er staat een matige, in de kustprovincie soms vrij krachtige noordoostenwind. Vanmiddag neemt de regen langzaam af en in het noordwesten kan ook de zon zich even laten zien. De maxima schommelen vandaag tussen de 11 en 15 graden. Vanavond en vannacht neemt de kans op regen weer toe, vooral in het zuiden en zuidoosten. Het neerslaggebied breidt zich langzaam uit naar het midden van het land. In het noorden en noordwesten zijn er enkele opklaringen en het blijft daar overwegend droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 9. Morgen is het op veel plekken droog met stapelwolken en dan schijnt ook af en toe de zon, vooral in het noorden. Bij weinig wind wordt het morgen 12 tot 16 graden. Vrijdag wordt het iets warmer. Lokaal kan het kwik de 20 graden aantikken. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Luistert Radio 12-2-4.

0: Ja, we zitten allemaal niet te wachten op een flauwekul op de radio. En als je de commerciële radio hebt, dan is het gewoon praten. En dit is gewoon muziek.
1: Radio 12 P4.
0: Zonder smering loopt alles naar de tering, hè? Dat weet jij. Ja.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio

0: En dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er zitten te veel asielkinderen in noodopvang. Kinderrechtenorganisaties maken zich grote zorgen over het welzijn van die kinderen. In juli 2022 sliepen er bijna 2300 kinderen in een sporthal, op een schip of een andere noodlocatie. Nu zijn het er ruim 7000. De Verenigde Naties riepen in Nederland in 2022 al op om de situatie te verbeteren. Kinderen ervaren stress en angst door die locaties. Ook medische zorg laat voor asielkinderen vaak te wensen over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, LID, luidt de noodklok. Steeds vaker worden huisdieren ernstig verwaarloosd. Het gaat om bijvoorbeeld honden en katten die geen medische zorg krijgen, vermagerd zijn of in sterk vervuilde huizen leven. De voorbije jaren steeg het aantal meldingen van verwaarloosde huisdieren. Het probleem is bovendien sinds de coronacrisis erger geworden, zegt de inspectie. Veel mensen namen toen een huisdier tegen het alleen zijn. De kosten voor bijvoorbeeld een dierenarts kunnen ze alleen niet altijd betalen. In de VS worden mannen van verdacht een miljardair te hebben opgelicht voor $450 miljoen. De 63-jarige verdachte gebruikte verschillende namen en beweerde een grote kredietverstrekker te zijn met banden binnen de bekende Astor-familie. Die rijke familie was destijds oprichter van het wereldberoemde Waldorf Astoria Hotel en bezit overal onroerend goed. Het slachtoffer zocht een lening van $100 miljoen voor een investering in crypto. Hij gaf aandelen in zijn bedrijf als onderpand die niet mochten worden verkocht. De oplichter deed dat wel en streek zo omgerekend €384 miljoen op. Huishoudens hebben in maart meer goederen en diensten gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Het beeld voor april is iets somberder, zegt het CBS. Er werden vooral meer auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning gekocht. De consumptie steeg met bijna 1%. Minder geld ging er naar brandstof, de horeca, recreatie en cultuur. Het weer. Overwegend bewolkt met lokaal van tijd tot tijd regenbuien. Bij een matige tot krachtige noordenwind wordt het vandaag tussen de 11 en 15 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: jubileumeditie op de prachtige Goudsberg. Met live muziek van onder andere
1: The Boards People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.

0: Radio 1224.
1: Zing je al gek.

0: jij luistert. 12-2-4.
1: Weerbericht. Vanmiddag is het vooral in de zuidoostelijke helft van het land bewolkt, met in het oosten en zuidoosten soms nog regenbuien. In het noorden en westen zijn er perioden met zon en blijft het overwegend droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 11 graden in Brabant en Zuid-Limburg tot een graad of 16 in het westen en noorden. Er staat een matige noordoostenwind. Aan de kust is die vrij krachtig. Vanavond en vannacht neemt de kans op regen weer toe, vooral in het zuiden en zuidoosten. Het neerslaggebied breidt zich dan langzaam uit naar het midden van het land. In het noorden en noordwesten zijn er enkele opklaringen en het blijft daar dan ook overwegend droog. Het kwik daalt vannacht naar een graad of 9. Morgen is het op veel plekken droog met stapelwolken en dan schijnt ook af en toe de zon, vooral in het noorden. Bij weinig wind wordt het morgen 12 tot 16 graden. Vrijdag wordt het iets warmer, lokaal kan het kwik dan 20 graden aantikken. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws. Oh.

Goeiedag, hier Willem de Molder van Bofoytog. En ik moet u zeggen, ik luister ook altijd naar Radio 12 BVA. Mooi op doen.

0: Dit is Radio 1224. Via de middengolf op 1224 kHz.
1: Het zwarte schaap. Het zwarte schaap. Het zwarte schaap van de radio.
0: 1224.

0: op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Jij luistert Radio 12.

0: En dit is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Duitse politie doet grootschalige huiszoekingen bij extreemrechtse groepen in 12 deelstaten. Er worden 36 mensen verdacht, onder wie ook minderjarigen. De jongste is 16 jaar. Het gaat om de groepen Jung und Stark en de Deutsche Jugend vooraan. Ze zouden geweld gebruiken tegen onder meer migranten en LHBTI'ers. Er zijn nog geen arrestaties verricht, maar wel ruim 600 agenten ingezet om bewijs te verzamelen. Justitie wil later overgaan tot aanklachten en vervolging van de verdachten. Het Nederlandse cruiseschip met de met het Hantavirus besmette passagiers mag van Spanje aanmeren op Tenerife, maar er is wel veel verzet tegen uit angst voor besmettingen. Drie opvarenden van de MV Hondius zijn al overleden, onder wie een ouder Nederlands echtpaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten ze waarschijnlijk al voor de terugreis besmet en ontstonden er daarna meer besmettingen aan boord met de zeldzame Andes-variant. De drie besmette passagiers gaan vandaag naar Nederland. De Londense politie zet een speciaal team van 100 agenten in om de Joodse gemeenschap te beschermen na een reeks antisemitische aanvallen. Onder hen zijn ook antiterrorisme-specialisten vanwege de aanhoudende bedreigingen. Aanleiding is onder meer een mogelijke brandstichting bij een synagoge en andere recente incidenten. Er zijn in de afgelopen 4 weken zo'n 50 mensen opgepakt voor antisemitische haatmisdrijven. En daarvan zijn er inmiddels ook al 8 aangeklaagd. En de Verenigde Staten en Iran lijken dicht bij een voorlopig akkoord om de spanningen te beëindigen. Volgens nieuwsmedium Axios wordt binnen 2 dagen een reactie van Iran verwacht. In het plan staan afspraken over uranium, economische sancties en vrijgave van bevroren tegoeden. President Trump heeft zijn maritieme missie in de straat van Hormuz alweer tijdelijk stilgelegd. Die stap hangt volgens hem samen met de mogelijke deal. Pakistan, dat bemiddelt, hoopt dat dit leidt tot een blijvend akkoord. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere...
1: The Porch People, Ski and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band.
0: En meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Radio 1224.
2: Altijd

onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Ja! Radio 1224.

als mijn jongste telg verscheen. Die schreeuwde, pa, ik wil er een. Ik had geen keuze en kocht een aap met vlooien.

0: Ultimate power in the universe.
1: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf. Radio 1224.

0: Jij luistert 12-2-4.
1: Het is vooral bewolkt in de zuidoostelijke helft, met ook in het oosten en zuidoosten wat regen. De noordwestelijke helft houdt het droog en daar schijnt de zon ook. De temperatuur varieert van 11 graden in het zuidoosten tot zo'n 16 in het noordwesten en er waait een matige, aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. Ook vanavond kan er in het zuidoosten eerst nog wat regen vallen, in de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel overal droog met alleen in het uiterste zuidoosten nog wat regen. Het kwik wijst een graad of 7 in het zuidoosten aan, maar in het noordoosten is het niet warmer dan zo'n 2 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend laat de zon zich al vrij snel zien, het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er zonnige perioden bij een graad of 12 in het Waddengebied tot zo'n 16 in het zuiden van het land. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het droog met nog lang zonnige perioden. Namorgen verandert er weinig. Het is droog, maar wel fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang je prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio

0: Weer.
1: Nou, ik heb hier deze zender ontdekt. Hij is volop in bedrijf. En in verband daarmee is het agentschap Telecom hier. En zijn wij hier om de zender in beslag te nemen. En

0: we zitten allemaal niet te wachten op een flauwekul op de radio. En als je de commerciële radio hebt, dan is het gewoon praten. En dit is gewoon muziek.
1: Radio 12 P4.
0: Zonder smering loopt alles naar de tering, hè? Dat weet jij. Ja.

0: luisteraars en amateurs, u bent afgestemd op Studio B. De plaat gaat de ronde voor alle luisteraars en alle amateurs. Speciaal voor de zieken en ouderen vandaag, die ik sterkte toewens. Ik hoop op een goede ontvangst. Als er een amateur zit voor een rapport, komt er maar uit. Ik luister.
1: Hey.

0: op Radio 1224. Joop Ruitenbeek. En dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn twee personeelsleden gedood. Twee andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. Entertainmentconcern Walt Disney heeft het afgelopen kwartaal meer verdiend dankzij streaming, films en hogere bestedingen in de parken. De omzet kwam uit op $25,2 miljard, dat is 7% meer dan een jaar eerder. De winst voor belastingen steeg met 9%, maar de netto-winst daalde door hogere belastingen. Vooral films en streaming leverden veel extra geld op. Ook de pretparken en cruises draaiden beter, ondanks minder internationale bezoekers in de VS. Volgens Disney is het filmsucces de grote aanjager. Het is voor consumenten makkelijker geworden om hun telecomabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Na onderzoek hebben aanbieders hun drempels voor het opzeggen aangepast. Eerder kon dat vaak alleen telefonisch, terwijl het online was afgesloten. En nu kan bij alle onderzochte aanbieders ook online worden opgezegd. Ook is de informatie hierover beter vindbaar en wordt er niet meer nagebeld na een opzegging. De ACM startte het onderzoek na een aantal klachten van consumenten. En de olieprijzen zijn vandaag opnieuw flink gedaald door het optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran. President Trump sprak over grote vooruitgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie werd bijna 10% goedkoper, Brent-olie zakte ruim 8%. Maar toch merken automobilisten dat nog niet aan de pomp in Nederland. De benzineprijs steeg zelfs naar een nieuw record van bijna €2,65 per liter. De spanningen rond de Straat van Hormuz blijven intussen invloed houden op de wereldwijde markt. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.

Goedemiddag, 12, 2, 4, uit de beetje even bij je met het middagmatinee. Het woensdagmiddagmatinee moet ik zeggen, tot 5 uur. En ik weet het, het is koud buiten, het lijkt wel winter. Koude wind, ja, noordenwind, dat weet je al genoeg, hè. Noorden is altijd koud.

je weet het, je kan reageren via onze website radio1224.nl. Of anders even WhatsApp met je veegmachine 06-126-5538. Ja. We beginnen even met een oudje van de Beach Boys. Good Vibrations komt er aan lopen uit de jaren 60. Daarna gaan we naar België, Bobby Jan Schoppen.

0: heeft een mooie a cappella gezongen, hè? Ja. Beach Boys. Ik had ook een synthesizer, dan kon je wel horen, de synthesizer. Toen was het nog hartstikke mooi weer bij hun. Als je hier buiten komt, dan mag je die jas aantrekken en de handschoenen aandoen. Ja. Even fluiten, jongen, even fluiten. Goedemiddag, Ton. Zag voorbij komen in de vrachtwagen. En ook Ada daar in Veenendaal. Goedemiddag. Dit is de Malle Belgiek.
1: Honderdduizend meisjes lopen dagelijks om mij, maar ik dan begin, lief nog steeds alleen. Want ik ben de jongen met zijn noten op mijn zang, luister maar eens goed wat ik verlang. Kun je fluiten, Johanna, laat zien wat je kan. Kijk eens fluiten, Johanna, dus ben ik je man. Ik heb altijd gezocht naar een vrouw die fluiten kan. En zoals ik hoor, zie je er werkelijk alles van. Fluit eens nog eens, Johanna, laat zien wat je kan.

fluiten doe je prachtig, maar ik vraag je nog wat meer. Nog een beetje meer, luister dus maar weer. Ik ben misschien wat lastig voor een ongetrouwde man, maar ik weet er graag het mijne van. Kun je lachen, Johanna, laat zien wat je kan.

En zoals ik hoor, zie je er werkelijk alles van. Laat dus nog eens Johanna laat zien wat je kan. Fluiten doe je prachtig, ook je lachen hoor ik graag. Nu de laatste vraag, voordat ik het vraag. Heb je ook die gaven uit het verre Alphenland? Dan vraag ik je dadelijk om je hand. Zing je jodelen, Johanna, laat zien wat je kan.

0: En ze had de koor, vind je er werkelijk alles van. Jo, de rock is Johanna, laat zien wat je kan.
1: Nou, jodelen. Ken je fluiten, Johanna? Zo heet hij eigenlijk van Bobby Jans Groep. Ja, mijn vader zei altijd, aan je fluiten kan je ook niet liegen. Aan je fluiten bent, kan je ook niet liegen. Hè? Goedemiddag ook, Stef, hè, Boekenier. Koud, hè? Koud, hè? Ook op de boerderij bij jou daar, hè? De polder? Ah. Oh, hou op. Hartstikke koud, je. Hartstikke koud. Ik ben toch geen watje, ja. Is goed. Is goed, Stef. Veilig ga ik naar Duitsland. De motor. Eifel.
2: Dit is het geluid van een haastige kanker. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middagtukkie is zo'n lief uit moeders buidel geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt...
3: Heb je Henkie gezien? Zien? Heb je Henkie gezien? Nee, maar misschien tante Stienmie.

0: Hij is er weer. Hij is er weer, gelukkig, hè, gelukkig. Kangaroo Island Cocktail Trio, wie kent hem niet, wie kent hem wel, hè?
1: Radio 1224, ook te luisteren, AM in Midden-Nederland en via de livestream. Veel plezier!
0: Ook goedemiddag, Robert-Jan van Bennekom, plaatje even deze die jouw kant op, hè. De police en het bericht in de flessen, flessenpost, ja.

stuurt een SOS'en. SOS'en. Briefje, die wijnfles, hup, zullen we zeggen. Kijken waar die ergens aankomt. Duurt wel een poosje natuurlijk.

weten we nou wel dat jij een briefje, dat je een SOS gaat sturen op een briefje en dan gooi je die zeefles. En dan moet je een half jaar wachten of zo tot ze je vinden. Misschien zit op het eiland daar en daar, zoveel graden noordenbreedte, moet je wel natuurlijk net weten natuurlijk. Houd je met Sting en zijn police uit, wat is het, ja, in jaren 70, 80, 80? Ja, zoiets wel hè.

mopje erbij. Ja, dat was vroeger zo'n mopje toch. Ik heb je een stoel gegeven aan je schoonmoeder, en, maar daar wou je niet op zitten. Maar het een elektrische stoel was natuurlijk, hè. Nee, dat gaat niet, hè. Goedemiddag ook Wout, hè. Rijdt het 18, ja. Eindweg, joh. Kennen jullie deze nog vast wel eens, 84? Robert Toaster Kitty in de scooter, hè.

Nooit meer wat van gehoord. Goedemiddag, hoor. George. George was er ook. Zit achter een schot verstopt. Zit je nou te doen? Spinnenwebben vangen? Zo, spinnen vangen. Ja, dat zou kunnen. Hoe laat is het, Ruitenbeek? Het is 3:55. Goedemiddag, binnen Marjane. Ja.

0: Wij zien op jou 12-2-4 en ik zie nog een keer nog een filmpje van George. Die zit ergens achter een schot met een boommachine en allemaal kabels. Wat een toestand, hè?
1: Wat je ook doet, de muziek is goed. Yo, Rijtenbeek.
0: Even wat Duits gaan we draaien, dan heb ik nog een verzoekje staan. Spencer Davis Groep staat nog op verzoek, hè? Keep on running.

en de onze Erika natuurlijk. Ja, ze kunnen bij mij nog niet langskomen natuurlijk. En bij mij kunnen ze ook wel blijven, hoor. Maar... nee, dat maakt niet uit. Goedemiddag ook Ronald Huisman. Aan het werk in Bunnik, ben je al snel, hè? Wel doorwerken.

0: Hij hield van de zee, maar de zee nam hem. Ja.
1: Want hij hield van de zee.
0: Hij hield van de zee en hij bleef er ook. Blub, blub, blub naar beneden. Atlantico's hier op 12-2-4. Even een verzoekje nog voor iedereen die meeluistert. Namens Verdonge. 1972. Beste levensroep. 12-2-4, middag matinee.

Ik dacht, ik draai hem toch wel eventjes. Het is wel de dag na bevrijdingsdag, maar het is een plaatje van Harry Slinger natuurlijk, hè. Bevrijdingsdag, ja. We hebben straks nog wel wat te gedenken. Het is nou 6 mei natuurlijk. Het is ook 25 jaar geleden dat Pim Fortuyn vermoord werd, hè. Door Fokker van der Graaf. Ja, koelbloedig. Wel toen weer vrij rond die moordenaar, maar het is tegenwoordig. Dat is Nederland, zullen we zeggen. 10 over 3:30. Goedemiddag, 12:24. Dit is allemaal een verre hitverleden.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: rijdt hij maar een grote kar. Staat ook meer benzine, hè? Of hij rijdt elektrisch natuurlijk. Ik kan niet van de zaak aftrekken. Wout, stuur nog een filmpje, een foto. File, Wout. File. Ja, dat kan, hè. Plaatje even naar jou, Ada, en het hele spullen.
1: Gefeliciteerd, officieel. Jij hebt hem gevonden.
2: De hele dag.

Guus Bachkus. Moet ik het goed zeggen? In Duitse sprake, hè? Dr. Simon zaakt. Simple Simon zaakt heb je. Je hebt hem ook nog in het Nederlands, geloof ik. Hè? Ja. Hoe laat is het, Ruitenbeek? Het is 4:10 alweer. Ik mag bijna naar huis.

Rita Hovink, geitendag, de rode haar. Ja, die ken je wel. Nog een paar plaatjes net voor de 4 uur. Ik heb nog Saskia en Sjeesje voor je. En ook nog voor Baantje een plaatje. Nog voor Menno de Austin. Austin, hè?

0: Saskia en Sesje, een plaatje die is wel graag een plaatje horen. Ga je een plaatje voor je, hoor. Maakt niet uit, meid, hoor. Je zegt het maar. We gaan richting 4 uur en het nieuws natuurlijk. Eerst even een plaatje voor Baantje. Baantje, goedemiddag als je ermee bent. Deze is voor jou, hè. Komt even aanlopen. En ik zie jullie terug naar het nieuws. Nog een uurtje moet je het bij mij doen, ja.
1: I was married once to Betty Lou. And twice to Carol Sue. Those doggone women nearly drove me mad. I'm

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De arbeidsinspectie heeft 4 mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via 2 uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De 4 verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. De rechter heeft bepaald dat boeren niet meer mest mogen uitrijden dan nu is toegestaan in zogenoemde NV-gebieden. Dat zijn gebieden waar de waterkwaliteit te slecht is door te veel stikstof en meststoffen. 2 boeren uit Flevoland en de stichting Stikstofclaim hadden een kort geding aangespannen omdat ze vonden dat de regels achterhaald zijn. Maar volgens de rechter is er nog steeds een wettelijke basis om die beperkingen op te leggen. De maatregel komt voort uit de schoner waterafspraken met de Europese Unie. Bij een schietpartij op een school in het westen van Brazilië zijn 2 personeelsleden gedood. 2 andere personen, onder wie een leerling, raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is een 13-jarige jongen gearresteerd die inmiddels ook heeft bekend dat hij de schutter was. Zijn voogd, de eigenaar van het wapen, is ook opgepakt. Tijdens de schoten barricadeerden leerlingen zichzelf in het lokaal om te schuilen. De lessen op publieke scholen in de regio van Brazilië zijn voorlopig 3 dagen stilgelegd. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer, wolken en kans op een bui in het zuidoosten, terwijl het noordwesten zonnig en droog blijft. Bij een matige tot krachtige noordenwind ligt de temperatuur tussen de 11 en 16 graden. Tot zover het radionieuws.

week. En zijn voor de middels hier na het nieuws van 4 uur op 12.24. En de Ferrari Hompa, Hompa Pompa. Maar rood wees er veel Ferrari binnen. Ja. Heel geel en zwart, maar rood is. Ferrari is eigenlijk rood. Kijk maar naar de Formule 1. Dan altijd rood. Ja. En even naar Leeuwarden, dat is Romy.

Frank Boeien uit Nijmegen. Frank Boeien groep natuurlijk, even voor huismannen. Even nog een mededeling voor de FTA-groep. De draadantennes werken weer. Hè. Dat was een fout in de antenneswitch. Weet je dat ook weer? Hè? En ik kreeg nog een verzoekje. Doe dat plaatje wat je vorige week eens draaide eruit. Dan ben ik nog een keer van Max Verstappen. Oké.

zeg gewoon Engels. Max. Max Verstappen. Ja. Verstappen is een beetje een moeilijke ding natuurlijk. Tim Schouws hier op 12.04 als speciaal verzoek was dat eventjes. Bijna kwart over vier, kwart over vier. En Hiek, ik ben hier. Rick Cash even, samen met June Carter. En nee, no.

kijk naar mij, die jank wil waar van je af, hè? Dank je, Tucker, hier op jouw 12 TV. I'm so lonesome, I could cry. Nou, ja, maar ja, jouw schelen.

0: luistert naar Radio 1224 Middengolf. Voor meer informatie bezoek onze website radio1224.nl. Nogmaals, dat is radio1224.nl.
1: Zwaar jongens hoor je trouwens. Op de 16:30 met Tina Schurken samen met Johnny Slayers.
2: Ja.

even samen lekker rijden. Ik heb nog een Tina voor je trouwens. Tina Turner is dit. Hè? Vroeger was ze met Ike samen. Toen kreeg ze klappen. Dat was niks. Deze maakt ze zelf.

0: Tina Turner, het origineel was van Eruption. Hè? Net nagemaakt een beetje. Ja. Hij heeft er een eigen uitvoering aan gegeven.
1: Ja.
2: Hoi, Henk Wijngaard hier. Je luistert nu naar een live uitzending van Joop Ruitenbeek op Radio 12.24 op de Middengolf.

0: Druk werkje uit ASD, hè? ASD zegt hier uit de wijk. ASD, Amsterdam, hè? Ja, Marianneke.
1: Isan. Doop, Ruitenbeek.
0: Even een gouden ouwe gaan we draaien, ja. Gouden ouwe. Uit 69. Aphrodite Child.

Wout Schaalt. Je hoort wel de stem van Demis Roussos. Hè, toen hij nog met die groep zat, later ging hij voor zijn eigen beginnen. Dat verdiende lekker. Rekening de 60 was dat helemaal. Ja, kom geleden. Kom geleden. Bijna 4:15. Heb je al handen? Ik wel.

zeggen, de ruige uitvoering van Hani. Ja, wil jij mijn tasje? Oh, jij mijn tasje even passen. Origineel van Mickey natuurlijk. Even uit Brabant, met een slijtje piepen. Met jou eens even met je tasje lekker over je hasjes heen slaan, hè? Dat kan natuurlijk. Ja. Maar plaatjes

Ja, goedemiddag Hans en Lobit. Ja, dat is de doorschakeling. Henk de Nijf en de Jets uit Arnhem. En de Nijf. Hier is de Nijf. En de laatste vocale gaat erin voor het nieuws. We gaan het over lekker eten. Ja, lekker eten. Ja, ja, ja. Hey, bedankt allemaal voor het luisteren. Till next time hier op 12.24. Ja. Ik kom er even in nog. Lawine Boys en daarna het nieuws van 5 uur. Goed hè.

ga je nou eten? Spruitjes? Ik hou het makkelijk. Ik heb nog een restje over met nasi, ja. Tom, jij ook eet smakelijk. Ik weet niet wanneer je gaat eten. Als je met die truc klaar bent en je aan de uren zit, dan ga je ook lekker eten. Dat natuurlijk, neem ik aan van wel. Hè. Tot de volgende keer en groet aan Gerda. Pardon, ook eet smakelijk, hè? Ja. En de rest ook natuurlijk die allemaal meeluistert. Ja, Wout was op de zaak, dus dat komt ook allemaal goed. Ik zie jullie weer. Ik hoop zondagavond, als ik weer thuis ben. Ik ben daar namelijk het weekend even een poosje weg.

0: Dit is het nieuws op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De rechter heeft bepaald dat de overheid het IT-contract met Solvinity mag verlengen. Drie burgers wilden dat voorkomen vanwege de zorgen over een mogelijke Amerikaanse overname. Solvinity beheert de systemen zoals DigiD en het Amerikaanse bedrijf Kyndryl wil Solvinity overnemen. De overheid onderzoekt nog of dat risico's oplevert voor gevoelige persoonsgegevens. De minister kan de overname alsnog blokkeren als het publieke belang in gevaar komt, maar zet er die koers tot nu toe nog niet in. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers worden geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring van de dienstregeling precies duurt. De arbeidsinspectie heeft vier mensen uit Den Haag opgepakt vanwege mogelijke fraude met coronasteun. De verdachten zouden via twee uitzendbureaus onterecht ongeveer 8 miljoen euro aan steun voor loonkosten tijdens de coronacrisis hebben aangevraagd en doorgesluist. Er zijn tijdens invallen luxe goederen, contant geld en auto's in beslag genomen. Ook werden er bankrekeningen en vastgoed bevroren in binnen- en buitenland. De vier verdachten worden ook nog verdacht van witwassen. En de Amerikaanse president Trump dreigt met nieuwe bombardementen op Iran als dat land niet akkoord gaat met de Amerikaanse eisen. Hij zegt dat die aanvallen dan op een hoger niveau en intensiteit plaatsvinden. Tegelijkertijd is er volgens Amerikaanse media juist overleg over een mogelijke deal met Iran. Daarin gaat het onder meer over uranium, economische sancties en bevroren Iraanse tegoeden. Trump zegt dat een akkoord kan leiden tot het einde van de militaire operatie en de blokkade in de straat van Hormuz. Het weer in het zuidoosten is er kans op wat regen, in de rest van het land klaart het op. Komende nacht is het vrijwel droog bij 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen blijft het droog met zonnige perioden. Het wordt dan 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: De beste hits.
3: De beste hits.
2: Een heel land. Jouw hitradio. 1224.
4: Dames en heren.
2: Jij luistert. 1224.
4: Oh, is

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: Jij luistert Radio 1224.
2: De Drenthe uit de pap.
1: Het komende uur gooi je deze hits.

0: is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Het kabinet wil bindende afspraken maken om het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen flink te verminderen. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met boeren, tuinders en natuurorganisaties. Dat moet leiden tot een sterke daling van het bestrijdingsmiddelengebruik tussen 2027 en 2040. Er zijn grote zorgen over gezondheid en vervuiling van voedsel, natuur en water. De overheid wil ook snelle, duurzame alternatieven toelaten. Na de zomer worden de plannen verder uitgewerkt. Het treinverkeer rond het Noord-Hollandse Weesp ligt stil door de vondst van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die moet eerst onschadelijk worden gemaakt door de explosieve opruimingsdienst. Op verzoek van de politie heeft de NS daarom het treinverkeer stilgelegd. Er rijden daardoor minder of geen treinen van en naar Amsterdam. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner goed in de gaten te houden voor vertrek. Het is nog onduidelijk hoe lang de verstoring precies gaat duren. De overheid heeft het IT-contract met Solfinity verlengd tot augustus 2028. Het bedrijf blijft daardoor diensten leveren voor onder meer DigiD en Mijn Overheid. Een poging van drie burgers om dit via de rechter te stoppen mislukte vandaag. Zij zijn bang dat gegevens in Amerikaanse handen komen na een mogelijke overname. Die overname wordt nog onderzocht vanwege de mogelijke risico's voor de nationale veiligheid. De minister beslist uiteindelijk of die overname wel of niet door mag gaan. De Amerikaanse mediapionier Ted Turner is overleden op 87-jarige leeftijd. Hij was de oprichter van nieuwszender CNN en bouwde een groot media-imperium op. Turner uit Ohio stond bekend om zijn uitgesproken karakter en investeerde ook in sport en kabeltelevisie. Daarnaast was hij filantroop en richtte hij de United Nations Foundation op. Hij zette zich in voor natuurbehoud en tegen kernwapens. Turner leed aan Lewy body dementie en trok zich de laatste jaren terug uit het publieke leven. En dan het weer. In het zuidoosten valt eerst nog wat regen, verder klaart het op. De komende nacht is het droog en fris. Morgen zijn er zonnige perioden en 12 tot 16 graden. Daarna blijft het droog, maar wel aan de frisse kant. En tot zover het radionieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: Radio 1224. Via de Middengolf op 1224 kHz.
1: Het zwarte schaap. Het zwarte schaap. Het zwarte schaap van de radio.
0: 1224.

0: Radio 1254.
1: Non-stop hits.

0: jij luistert 12-2-4.
1: Er kan in het zuidoosten eerst nog wat regen vallen. In de rest van het land klaart het op. De zwakke tot matige noordoostenwind is aan de kust vrij krachtig. Komende nacht is het vrijwel overal droog, met alleen in het uiterste zuidoosten nog wat regen. En het kwik wijst dan een graad of 7 in het zuidoosten aan. Maar in het noordoosten is het niet warmer dan zo'n 2 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend laat de zon zich al vrij snel zien. Het blijft ook de hele dag droog. 'S Middags zijn er zonnige perioden, bij een graad of 12 in het Waddengebied tot zo'n 16 graden in het zuiden van het land. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het droog met nog lang zonnige periode. Namorgen verandert er weinig. Het is droog, maar wel fris voor de tijd van het jaar. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: jij luistert Radio 1224.
1: Het is boeiend, het is spannend, het is mooi, het is lelijk als het uitkomt. Maar meestal is het gewoon vreselijk, vreselijk goed.

0: is now the ultimate power in the universe.
1: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middengolf. Radio 1224.

0: Radio 1224.
1: Zing je je oogheid, zo gezellig.
0: Het komende uur hoor je deze hits.

daar ga ik weer. Een eind verder zie ik de files al. Ik voel me rot. En vroeger, als ik aan jou dacht, was dat over. Dat is nu ook al niet meer

7 over 8 was er plots iets vreemd met mij. Of ik mijn bestemming vond, schoot mij de liefde in de kont. Ja, daar kan je plots mee zitten en al lijkt het overbodig. Een man alleen, die redt dat niet, hij heeft daar een vrouw bij nodig. Niet zo dik, maar half zwaar, een rijk gezegeld ex.

orkest heeft ingezet. En de drummer slaat een roffel en speelt Kom, ik wil naar bed. Zijn collega Glitterjas ligt reeds te slapen op zijn bas. Op de vloer verschijnt een dame, net iets ouder als mijn grootje. Of ze vliegen staat te vangen, vreemd te springen in haar blootje. En de baarman zijn gezicht staat op gaan we nog niet dicht.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio

0: 1024.
1: Nou, ik heb hier deze zender ontdekt. Hij is volop in bedrijf en in verband daarmee is het agentschap Telecom hier. En zijn wij hier om de zender in beslag te nemen en hem af te voeren.

0: Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En daar gaat hij weer. De nieuwe.
2: Radio 1224.
1: Het komende uur.
2: Gooi je.

0: En dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Een Spaanse activist die vastzit in Israël heeft zijn hongerstaking uitgebreid en is nu ook gestopt met drinken. Dat meldt de actiegroep Global Summit Flotilla. Saif Aboukeshek, die vorige week werd opgepakt, zou daarmee een zogenoemde droge hongerstaking zijn begonnen. Hij werd aangehouden na deelname aan een actievloot richting Gaza. Israël houdt hem vast tot zeker zondag, na afwijzing van zijn beroep. De organisatie spreekt van een politieke gevangenschap. Israël ontkent dat hij slecht wordt behandeld. De Amerikaanse president Trump wil de oorlog met Iran snel beëindigen en werkt aan een akkoord. Dat blijkt onder meer uit het stopzetten van militaire operaties en berichten dat er al een conceptdeal klaar ligt. Maar volgens experts ligt dat niet alleen aan de VS. Iran heeft weinig haast en wil eerst meer concessies, zoals verlichting van sancties. Bovendien verloopt de besluitvorming daar trager. Experts zien geen snelle uitkomst nu het vertrouwen tussen de landen op een absoluut dieptepunt is beland. Een Nederlandse vrouw die op 26 april overleed aan het Hanta-virus is een dag eerder kort aan boord geweest van een KLM-vlucht in Johannesburg. Dat meldt de KLM na informatie van het RIVM. De passagier werd vanwege haar gezondheid niet meegenomen op de vlucht naar Amsterdam. De GGD informeert medepassagiers van de vlucht. Volgens het RIVM duurt het meestal 2 tot 4 weken tussen besmetting en ziekte. De WHO ziet geen verhoogd risico op verdere verspreiding. De eerste asielzoekers komen volgende week naar de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht. En dat is later dan gepland na onrust en protesten in het dorp. De gemeente maakt uit veiligheidsoverwegingen niet bekend wanneer ze precies arriveren. Oorspronkelijk was plek voor 110 mensen, maar dat is verlaagd naar 70. Bij de protesten werd met vuurwerk en stenen gegooid en raakte het gemeentehuis beschadigd. Volgens de gemeente zijn zorgen van inwoners meegenomen, maar is er niet gezwicht voor geweld. Het weer. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het noordwesten breed op met minima tussen de 3 en 8 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en kans op een bui. Het wordt 14 tot 16 graden met weinig wind. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: muziek van onder andere...
1: The Boards People, Whiskey and Lake, Deaf Americans, The Firestone Band.
0: En meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Gefeliciteerd! Je hebt ons gevonden!
0: Radio 1224.
2: Altijd piraten niets.

te midden in de Vlonders. Weggestoken tussen de sparrenbossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zie je nog niet staan. Hij heeft er portant een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

wat doe er aan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden zijn wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Jovis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorn geen voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij zou goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todde gaf. Schettig is hij met haar gat.
1: Hallo.
2: Lieve van der Praat.
1: Radio 1224.
2: Ik versta er niks van.
1: Radio 1224.
2: Ik versta er niks van. Ja. Weet je wat je doet? Bel straks

0: echt op flauwekul op de radio. En als je de commerciële radio hebt, dan is het gewoon praten. En dit is gewoon muziek.
1: Radio 12P4.
0: Zonder smering loopt alles naar de tering, hè? Dat weet jij.

0: jij luistert 12-2-4. Weerbericht.
1: Er kan in het zuidoosten eerst nog wat regen vallen. In de rest van het land klaart het op. De zwakke tot matige noordoostenwind is aan de kust vrij krachtig. Komende nacht is het vrijwel overal droog, met alleen in het uiterste zuidoosten nog wat regen. En het kwik wijst dan een graad of 7 in het zuidoosten aan. Maar in het noordoosten is het niet warmer dan zo'n 2 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Morgenochtend laat de zon zich al vrij snel zien. Het blijft ook de hele dag droog.
2: Oh.
1: 'Smiddags zijn er zonnige perioden, bij een graad of 12 in het Waddengebied, tot zo'n 16 graden in het zuiden van het land. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het droog, met nog lang zonnige periode. Namorgen verandert er weinig. Het is droog, maar wel fris voor de tijd van het jaar. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Lekker!
3: Het is zomer op je radio.
2: Ja, zomer!
0: Jij luistert Radio 12-2-4.
2: Goedenavond, luistervriendjes en vriendinnetjes. Ja! Dit is het nog even laat op de avond, hier op de woensdagavond. Nog even wat een prutsen en vreubelen in de studio, hè?

0: Radio 1224.
1: Ook een goedenavond. Ronald Huisman heeft zich ook gemeld. Hè? En dat alles via de app 06-1001-7307. Goedenavond, Ronald Kirchler. Dit is de Golden Earring en Another 45 Mile.

0: radio1224.nl.
1: Doe mij die tamboerijn. Dames en heren, op de gitaar Matthijs Biddenburg. Geef hem een slinger.

0: kwam vroeger met de wijsheid van het concert des levens. Heeft niemand het programma kennet. Maar één ding dat weet ik verdomde zeker. We eindigen allemaal als een vieze oude man.
1: Ja, ja, Egbert.
0: De burger op de gitaar, dank je.
1: Speciaal eventjes voor Egbert, hè. Ja, ja, het mannentestament hier op 12-2-4. Zo even een beetje prutsen en klooien hier op de radio. En op de achtergrond natuurlijk, hè. In a little...

The Major Dundee Band en Red River Rosie hier op jouw 1224. Ja. Even terug naar de 70s. The Doors en Light My Fire. Speciaal even voor de Black Tulip Radio. Hè. Even voor Egbert, hè, deze. You know

The Doors en Light My Fire hier op Radio 1224. Nog even één nummertje en dan zijn we eruit. Hè. Gaan we hem overzetten tot de non-stop. Hè. Ja. Ik zeg fijne avond nog. Slaap lekker als je eraan toe bent. En graag tot die volgende keer. Hè.

0: Via onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. Dit is Radio 1224.
1: Ontvang dus prima op de autoradio.
0: Kijk eens op onze website. Radio

Ja, goeiedag Leu, hier Willem de Mulder van Bofoytocht. En ik moet u zeggen, ik luister ook altijd naar Radio 1224. Mooi ook doen.

Dit is Radio 1224 via de middengolf op 1224 kHz. En overal te beluisteren via onze website radio1224.nl.

Ja, ik was alleen in huis, want mijn vrouw die was niet thuis. Helemaal alleen. Ik verveelde me hierop, toen werd er op de deur geklopt.

0: op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen.
1: En dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224.
2: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. Spanje verwacht dat de overgebleven passagiers van het cruiseschip Hondius maandag worden geëvacueerd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het schip komt zaterdag aan op Tenerife, maar de passagiers moeten daar nog 2 dagen aan boord blijven tot hun verdere vervoer is geregeld. EU-landen mogen hun eigen burgers ophalen, anders springt de Europese Commissie bij. Aan boord zijn circa 150 mensen. Volgens de autoriteiten zijn er geen nieuwe ziekteverschijnselen vastgesteld. En Argentinië stuurt 2500 Hantavirus-tests naar meerdere landen die zijn getroffen door de uitbraak op cruiseschip Hondius, waaronder ook Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Volksgezondheid. De tests worden gebruikt om snel vast te stellen of mensen besmet zijn. Tegelijk blijft de herkomst van de uitbraak onduidelijk. Argentinië zegt dat niet vaststaat dat de besmetting daar is ontstaan, al wordt de reisroute van de passagiers wel onderzocht. In totaal zijn inmiddels 8 gevallen bevestigd, waaronder 3 dodelijke slachtoffers. In Singapore mogen scholen voortaan hard optreden tegen pesten, onder meer met stokslagen voor jongens vanaf 9 jaar. De minister van Onderwijs zegt dat dit alleen gebeurt als andere maatregelen niet werken. Volgens hem zorgen duidelijke straffen voor beter gedrag. Maar er is veel kritiek op de aanpak. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat lijfstraffen juist schadelijk zijn en kunnen leiden tot angst en mentale problemen bij kinderen. Het Amerikaanse leger zegt in de Golf van Oman een Iraanse olietanker uitgeschakeld te hebben door het roer van het schip te beschieten. Volgens de Verenigde Staten probeerde de tanker Hasna zonder lading richting Iran te varen en het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. De actie past in de oplopende spanning rond de Straat van Hormuz, waar de scheepvaart al langer wordt verstoord door conflicten tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer. Vannacht brede opklaringen met 2 tot 7 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Donderdag veel zon en rustig weer met in de middag zo'n 15 tot 17 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
0: Zin in country, gezelligheid en een feestje in echte Americana-sfeer. Kom naar het Cornfields Festival 2026 in Lunteren.

0: editie op de prachtige Goudsberg. Met live muziek van onder andere
1: The Porch People, Whiskey and Lace, Deaf Americans, The Firestone Band
0: en meer. Score je tickets nu via cornfieldsfestival.nl.
2: Let's go!
3: Radio 1224.
2: Altijd piratenit.
3: 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
2: Luister mee!
3: Via de middengolf op 1224 kHz.
2: Radio 1224.

0: Radio 1224.
1: Zie je je ogen.

0: Meijer
1: presenteert
0: de mooiste muziek
1: midden in de nacht. Is dit nou een wekkerradio?

0: 104. Via de middengolf op 1224 kHz.
1: En op je wekkerradio.
2: Weerbericht. Komende uren breekt op steeds meer plaatsen de bewolking open en volgen brede opklaringen. Het koelt af naar ongeveer 2 graden in het noordoosten en rond de 7 graden in het zuidoosten. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. De donderdag begint vervolgens met veel zon en rustig weer. In de middag ontstaan er landinwaarts wat stapelwolken en dan is heel lokaal een bui niet uitgesloten, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt zo'n 15 tot 17 graden. Aan de kust en op de Wadden ietsje koeler. De wind blijft zwak tot matig uit het noorden tot noordoosten. De dagen daarna blijft het overwegend rustig met af en toe zon en vooral droge dagen. Richting het weekend loopt de temperatuur verder op en dan wordt het tijdelijk zachter met later in het weekend ook wat meer bewolking en een kleine kans op een bui. Daarna lijkt het weer wat wisselvalliger te worden met iets lagere temperaturen. En tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Radio 1224 via de middengolf op 1224 kHz.
1: Het zwarte schaap, het zwarte schaap, het zwarte schaap van de radio.
0: 1224.

0: luistert. 12-2-4.
1: Oh, hier zijn we weer.
0: Deze hits hoor je het komende uur.

0: onze frequentie luister jij naar de beste uit de regio. 1224 kHz op de Middelgolf.
1: Ja!
0: Radio 1224.